Die tanker met mijn relatives. Praat niet als die hier aan het bellen is. Ze praten plannen, maar ze hebben niks. We hebben alles wat een ander mist. La vida loca, dat is hoe het gaat. Met liefde werken aan een nieuwe plaat. Wil een boulevard, eigen straat. En al mijn broeders